Altijd stoppen met wachten tot de to-do. Vastgeroest en zeker zou het zomaar even. Niet iedere ochtend vroeg, maar iedere ochtend morgen. Enkel glas de zon, letters zo lang. In tinten stilte, leegte overnomen. Van die voelbare, na de dampkap, storm altijd op komst. Die ochtend, iemand, ik heb het mist. In een spoor van koffiedikke deka. Ook discipline kan verwarren, zoals een trom kan verdragen. Afthans, deze vertakking van de tijd. Moeten mag niet meer, rugje recht. Aan doorgezette praktijk geen eind. Het is altijd stoppen met wachten tot de to-do. Vastgeroest en zeker zou het zomaar even. Niet iedere ochtend vroeg, maar iedere ochtend morgen. Enkel glas de zon, letters zo lang. In tinten stilte, leegte overnomen. Van die voelbare, na de dampkap, storm, altijd op komst. Die ochtend iemand, ik heb het mist. In een spoor van koffiedikke deka. Ook discipline kan verwarren, zoals een trom kan vertragen. Afthans, deze vertakking van de tijd. Moeten mag niet meer, rugje recht. Aan doorgezette praktijk geen eind. Het is altijd stoppen met wachten.